0: Goeienacht. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die Ideal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Limburg nieuws. 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen, en een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minaur en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig, met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen, vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg. Dat heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Boeren zijn er niet blij mee. Landbouworganisatie LTO noemt het zelfs onbespreekbaar. Weer zijn er wapens gevonden in Overasselt. Begin deze week was daar die veelbesproken schietpartij. Al de hele week wordt er onderzoek gedaan in en rond Overasselt. Het aantal arrestaties is wel bijgesteld. Niet 35, maar 34 mensen zijn opgepakt. Het dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen. Afgelopen weekend zonk er een veerboot. Van 10 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat aantal loopt mogelijk nog op. 18 mensen worden nog vermist. En tennis, een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij heeft Alex de Minaur uitgeschakeld. In de tweede ronde won van der Zandschulp in 3 sets en hij is blij.
1: Always had really difficult matches against Alex. Some top ones as well, some close matches. But today I serve very well. I think that was the difference today. And yeah, very glad with his win.
0: Van der Zandschulp moet nu tegen een Belg. Die won vannacht van een andere Nederlander, Jesper de Jong. En dan het weer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
2: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7.
10: Oh, wat een geld.
12: 50.000.
13: Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo. Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
19: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen.

0: Aan de korting.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
9: Goedemorgen. Onbespreekbaar, zo noemt boerenorganisatie LTO de gedwongen krimp van de veestapel. Volgens een nieuw rapport kan dat nodig zijn om stikstofdoelen te halen. Boeren zijn er niet blij mee. Zij vinden dat er te weinig naar andere oplossingen is gekeken. Op allerlei plekken in ons land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Is een protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Een groot deel daarvan is inmiddels geschrapt. Toch gaan de stakingen door. Woensdag is er ook een grote OV-staking. In Nepal gebeuren na de grote overstromingen daar nog altijd wonderen. Die overstromingen waren dik een week geleden en er zijn nu 2 mensen levend uit een tunnel gered. Het dodental staat nu op 1200. Duizenden mensen worden nog vermist. En tennis, een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij heeft vannacht Alex de Minaur uitgeschakeld. Dat is de nummer 7 van de wereld. Klonk zo bij Eurosport.
10: Ja, hij eindigt de wedstrijd in stijl. Met een geweldig punt waarin hij alles terugbrengt en de fout afdwingt bij Alex de Minaur.
9: Van der Zandschulp gaat nu door naar de derde ronde. Daarin moet hij tegen een Belg. En dan het weer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
8: Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Goedemorgen Limburg.
12: Happy Friday, goedemorgen. Het is Guido hier met zometeen Another Talk To You. En ook Ed Sheeran naast Stella Lefty.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed bij Q Music Limburg.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Zo, wat vliegt die week voorbij, hè? Is het opeens vrijdag. Lekker zeg, lekker richting het weekend. En dan wordt het ook nog een heerlijk zomersweekend. Echt lekkere temperaturen verwacht dit weekend. En vandaag is ook wel prima. Er is wel veel bewolking. Af en toe laat de zon zich zien. Het is drukkend warm met temperaturen tot 23 à 24 graden vanmiddag. In de loop van de middag en deels in de avond komen er vanuit het noordwesten wel wat buien opzetten. Lokaal zelfs mogelijk met wat onweer. En op dit moment in Venlo...
2: Goedemorgen Q!
0: Goedemorgen, is het 18 graden. Zometeen krijg je de Q-update van me met het nieuws uit de provincie Limburg. En daarin ga je horen dat een Hongaarse drugs- en prostituee veroordeeld is opgepakt in Sittard. Een groot uienkunstwerk is gestolen van een gemeentewerk in Weert. En hoe een politieachtervolging door Limburg is geëindigd in België. Dat zometeen in de Q-update. En verder muziek van Whitney Houston, How Will I Know, na Another...

Even een lekkere classic om je vrijdag mee te starten. Whitney Houston, How Will I Know? Met zo Miles Smith en Now Horn en Drive Safe. Na de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Een Hongaarse voortvluchtige is eerder deze week opgepakt in Sittard. Hij is in Hongarije veroordeeld voor het uitbuiten van zijn minderjarige vriendin, waarbij sprake was van prostitutie, en voor de handel in verdovende middelen, dat meldde politie. De 31-jarige Hongaar liep tegen de lamp tijdens een rit op een scooter. Agenten hielden hem aan voor een controle. De politie ontdekte dat de kentekenplaten niet bij de scooter hoorden. Daarna controleerden de agenten de bestuurder en het bleek er om een man te gaan die in Hongarije gesignaleerd stond. De rechtbank veroordeelde de man ongeveer een jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht en ondergedoken in Nederland. Nu is hij aangehouden en de man zal worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. Ja, en het kunstwerk Groei van kunstenaar Pieter Killaars, in Weert beter bekend als De Uien, is gestolen. Het kunstwerk lag op de gemeentewerf en zou na een schoonmaakbeurt worden herplaatst achter de basisschool aan de Bron. Jarenlang was Groei een gezichtsbepalend kunstwerk op de markt in Weert. Later verhuisde het naar de huidige Kasteelpark. Maar nu is het spoorloos verdwenen. Groei bestaat uit grote elementen van brons en staal. En uit camerabeelden blijkt dat het kunstwerk in de nacht van 16 op 17 augustus van de gemeentewerf is meegenomen. De gemeente Weert heeft aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Dat de diefstal nu pas bekend is gemaakt, komt volgens Dirk Kusters doordat eerst aangifte moest worden gedaan. Kusters is woordvoerder van burgemeester Raymond Vlekken. En over de manier waarop het kunstwerk van de gemeentewerf kon worden meegenomen, doet de gemeente op dit moment geen verdere uitspraken. Uiteraard is het terrein beveiligd, maar in overleg met de politie kunnen we daar niks over zeggen. Ik denk dat we hier nog veel over gaan horen. En een achtervolging van een Duitse personenauto door Limburg is eerder deze week geëindigd in het Belgische Maasmechelen. Marechaussees overmeesterde de bestuurder nadat hij zijn voertuig had verlaten en te voet probeerde te vluchten. Dat meldde Marechaussee-brigade Limburg. Agenten van het grensoverschrijdend politieteam zagen rond 2:15 s'nachts een Duitse personenauto rijden over de A76 ter hoogte van Spouwbeek. Ter hoogte van Geleen gaven zij de bestuurder een volgteken. Maar de bestuurder negeerde dit en ging met hoge snelheid vandoor. Die reed vervolgens richting de Belgische grens en passeerde deze. Met toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer zetten de collega's de achtervolging voort op Belgisch grondgebied. Daarbij werden snelheden tot 250 km per uur bereikt. In omgeving van Maasmechelen reed de bestuurder meerdere rondjes en uiteindelijk zette hij zijn voertuig aan de kant en vluchtte te voet verder. Maar de chaussees wist hem kort daarna te overmeesteren. De Belgische politie kwam vervolgens ter plaatse en nam de verdachte over. Tegen de bestuurder worden meerdere processen verbaal opgemaakt. Tot zover de Q-update. Zometeen Keen naar Miles Smith en naar Horn.

0: Somewhere Only We Know. Goedemorgen, het is Guido hier op Q-Music Limburg met zometeen Dua Lipa, Be The One en ook Topic en Becky G. Sorry papi, komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Koekoek.
6: Tululu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
7: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
18: Met muziek van Dua Lipa en Taylor Swift na het nieuws van 19:30.
19: Goedemorgen. Onbespreekbaar, zo noemt boerenorganisatie LTO de gedwongen krimp van de veestapel. Volgens een nieuw rapport kan dat nodig zijn om stikstofdoelen te halen. Boeren zijn er niet blij mee. Zij vinden dat er te weinig naar andere oplossingen is gekeken. Op allerlei plekken in ons land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Is een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een groot deel daarvan is inmiddels geschrapt. Toch gaan de stakingen door. Woensdag is er ook een grote OV-staking. In Nepal gebeuren na de grote overstromingen daar nog altijd wonderen. Die overstromingen waren dik een week geleden en er zijn nu 2 mensen levend uit een tunnel gered. Het dodental staat nu op 1200. Duizenden mensen worden nog vermist. En tennis, een stunt van Botik van der Zandschulp op de US Open. Hij heeft vannacht Alex de Minaur uitgeschakeld. Dat is de nummer 7 van de wereld. Klonk zo bij Eurosport.
20: Ja, hij eindigt de wedstrijd in stijl. Met een geweldig punt waarin hij alles terugbrengt en de fout afdwingt bij Alex de Minaur.
19: Van der Zandschulp gaat nu door naar de derde ronde. Daarin moet hij tegen een Belg. En dan het weer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
21: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
22: Goedemorgen Limburg.
18: Good morning, good morning, good morning. Happy Friday. Met muziek van Dua Lipa en ook Taylor Swift naar Topic.

0: zijn we inmiddels wakker. Nog één dagje de wekker. Morgen weer lekker uitslapen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan richting het weekend. Met veel bewolking. Af en toe laat de zon zich zien vandaag. Het is wel wat drukkend warm. Met vanmiddag temperaturen van 23 à 24 graden. In de loop van de middag en deels in de avond komen er vanuit het noordwesten wat buien opzetten. Mogelijk lokaal met onweer. Dus wees gewaarschuwd. Op dit moment in Roermond.
1: Goedemorgen, Q.
0: Goedemorgen. Is het 18 graden. Ja, mag ik zo voor het weekend nog even een bureaucratisch dingetje tegen je aanhouden? Dat nieuwe rekeningnummer van de Belastingdienst. Ja, we werden er helemaal mee doodgegooid. En eerlijk gezegd, ik snap er niks van. Waarom moet je nou een nieuw rekeningnummer? We zijn nu allemaal gewend aan deze. Waarom moeten we overstappen? Nou goed, dat zal ik waarschijnlijk nooit begrijpen. En wat blijkt nu? Heel veel mensen, 1 op de 10, ja, vind ik nog best wel veel, maken nog geld over naar het oude nummer van de Belastingdienst. Ik ben er zelf ook een van geweest. Misschien niet zo handig. Maar het is nu nog niet erg. Want ja, in de loop van volgend jaar wordt pas het oude rekeningnummer verwijderd. En op dit moment wordt al het geld gewoon nog doorgestuurd. Dus geen paniek. Nu gaat het nog goed. Maar ja, laat ik je wel alvast waarschuwen dat je volgend jaar een beetje moet zorgen dat het allemaal goed staat ingesteld. Zometeen hier op Q-Music Limburg. Muziek van Taylor Swift en ook ATC met Around the World. Maar ook de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. En daarin ga je horen dat de minister de klaagzang uit Limburg over de stikstofaanpak onterecht vindt. Dat een advocaat uit Maastricht dronken op zitting is verschenen en tijdens een politieverhoor en daardoor is geschorst. En ja, wel grappig bericht. Dikke shit voor een vrachtwagenchauffeur in Roermond. Want een remactie zorgt voor overspoeling van stront. Zometeen het hele

WhatsAppje van Harm. Die zegt, zo lang niet gehoord, lekker zeg, ATC and Around the World. Kijk je Music Limburg met zometeen Carol G en Bruno Mars. Stil hoor je naar de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Om Nederland en ook Limburg van het stikstofslot te halen zijn ingrijpende en pijnlijke maatregelen onvermijdelijk. Daarover zijn landbouwminister Jamie van Essen en gedeputeerde Leon Vaassen het eens. Maar aan de kritiek uit Limburg dat noodzakelijke informatie ontbreekt en urgentie wordt gemist, herkende minister zich niet. De stikstofplannen van het kabinet die in juni werden gepresenteerd hebben grote impact op het Limburgse platteland. Volgens stikstofgedeputeerde Leon Vaassen is de opgave voor onze provincie ongelooflijk en niet te bevatten. Het moet in 2035 klaar zijn en dat ziet hij niet gebeuren. Qua mankracht en geld, het is nog allemaal te onduidelijk. En een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren vanwege drankmisbruik. Dat heeft de Raad van Discipline bepaald. De vrouw was meerdere keren onder invloed van alcohol terwijl ze aan het werk was. De raadsvrouw in kwestie heeft een eenmanszaak in Maastricht en doet vooral strafzaken. In juni 2024 werd ze alles aangehouden wegens rijden onder invloed. En in maart dit jaar verscheen ze te laat en onder invloed op een hoorzitting van het Openbaar Ministerie. Ze moest daar een minderjarige cliënt bij staan. De raadsvrouw was erg verward en rook naar alcohol en ze gaf toe dat ze niet had geslapen en alcohol had gedronken. En daarop werd ze vervangen door een andere advocaat. Na dat incident beloofde ze de deken van het advocaat van de advocaten beterschap. Maar in juni ging het opnieuw mis, dit keer tijdens een politieverhoor. Ze maakte daar een dronken indruk en de mensen met wie ze sprak gaven aan dat ze het vermoeden hadden dat de vrouw had gedronken. En dat gaf ze uiteindelijk ook toe. En een vrachtwagen is gisteren na het maken van een noodstop bedolven onder dierlijke poep. De vrachtwagen moest flink remmen omdat de auto voor hem hard op de rem trapte. Het gebeurde op de N280 richting de Duitse grens bij Roermond. Een autobestuurder stopte abrupt voor het verkeerslicht net voor de A73. En de vrachtwagenbestuurder die erachter reed, moest vervolgens ook een noodstop maken. Door die remactie ging de ontlasting in de tank via een klep naar buiten. En de mes zat vervolgens over de hele voorzijde van de vrachtwagen, de tank en het wegdek. En of het niet erger kon, had de vrachtwagenchauffeur zijn raampje open. Oh nee. Na de remactie zat de cabine en daarmee ook de chauffeur helemaal onder de stront. De vrachtwagenchauffeur reed uiteindelijk door naar de parkeerplaats en waarschuwde de hulpdiensten. Een andere vrachtwagen van het bedrijf nam de resterende lading mee en een veegwagen moest de resterende stront opruimen. De omgeving kan tijdelijk last hebben van wat geuroverlast. Sterkte daar in omgeving Roermond. Tot zover de Q-update. Zometeen Alex Warren en Carol.

0: Alex Warren, Jelly Roll, Bloodline bij Q Music Limburg. Met zometeen Teddy Swims, Mr. Know It All en ook Kensington.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
8: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
11: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
14: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
15: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
16: 18+, speel bewust.
17: Ja? Echt serieus?
18: Zo.
17: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: FOMAR voor de markt.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Q-Music Limburg Nieuws.
15: Goedemorgen. In Overasselt zijn na de schietpartij daar meerdere mensen bedreigd. Dat meldt Omroep Gelderland. Bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Hij was het doelwit van de schietpartij eerder deze week in Overasselt. Verder is er nog veel onduidelijk. Wel weten we dat er een grote ruzie in de drugswereld zou zijn. We gaan er alles aan doen om een gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Dat zegt de landbouwminister. Gisteravond werd bekend dat de stikstofplannen van het kabinet enorm helpen. Maar het is nog niet genoeg. Uit een rapport blijkt dat een krimp van de veestapel toch nodig is. Boerenorganisatie LTO noemt dat onbespreekbaar. Het dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen. Afgelopen weekend zonk er een veerboot. Van 10 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat aantal loopt mogelijk nog op. 18 mensen worden nog vermist. En een echt Rotterdams icoon is vandaag jarig, de Erasmusbrug. Vandaag, 30 jaar geleden, werd hij geopend en dat klonk toen zo.
16: Rotterdam heeft gekozen en betaald voor schoonheid. Er is een knik gekomen in de skyline van Rotterdam.
15: Een groot verjaardagsfeest, dat is er vandaag niet. Dan nog het weer van Buienradar, een grijze dag. Nu vooral in het noorden regen, straks ook in het zuidoosten. Het wordt vandaag 18 tot 25 graden.
20: Even snel iets nodig voor in huis? Bij Retail Park Roermond shop je bij Action, Jisk en Xenos. Slim, verrassend en makkelijk parkeren.
21: And action! Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
22: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Goedemorgen Limburg.
24: Ja, goedemorgen. Het is Guido hier met Ella Langley. Choose in Texas zometeen op Kensington met Do I Ever. Na Teddy Swims. Q.

0: Kensington, Do I Ever, Key Music Limburg.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Vrijdagochtend, je weet al hoe laat het is. Zometeen tijd voor Helene Fischer en Atemloos. Ah, ik kan echt niet wachten. En eerst natuurlijk ben ik benieuwd hoe jij erbij zit deze vrijdagochtend. Hoe ga jij richting het weekend? Laat het weten via een WhatsAppje 06-33-345-345. Gaan we zometeen even de stand van Limburg opnemen. Het weer van Limburg weet ik al. Er is veel bewolking vandaag en af en toe laat de zon zich zien. Het is drukkend warm met vanmiddag temperaturen van 23 à 24 graden. In de loop van de middag en deels in de avond komen er vanuit het noordwesten wat buien opzetten. Mogelijk lokaal met wat onweer. En op dit moment in Stijn.
2: Goedemorgen, Q.
0: Goedemorgen, is het 17 graden. Ik heb zometeen ook de Q-update voor je met het nieuws uit de provincie Limburg. En daarin ga je horen dat een Maastrichtse advocaat is geschorst omdat ze dronken op een zitting en tijdens een politieverhoor verscheen. Dat er een groot uienkunstwerk is gestolen van een gemeentewerf in Weert. En een Hongaarse drugs- en prostitutieveroordeelde is opgepakt in Sittard.

Sierra en Zoo bij Q-Music Limburg. Met je raad het al, Helene Fischer en Atemloos durft die nacht. Na de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren vanwege drankmisbruik, heeft de Raad van Discipline bepaald. De vrouw was meerdere keren onder invloed van alcohol terwijl ze aan het werk was. En de raadsvrouw in kwestie heeft een eenmanszaak in Maastricht. Doet vooral strafzaken. En in juni 2024 werd ze al eens aangehouden vanwege ze rijden onder invloed. In maart van dit jaar verscheen ze te laat en onder invloed van alcohol op een zitting van het Openbaar Ministerie. En moest daar toen een minderjarige cliënt bij staan. De raadsvrouw was erg verward en rook naar alcohol en ze gaf toe dat ze niet had geslapen en had gedronken. Ze werd erop vervangen door een andere advocaat. Na dat incident beloofde ze beterschap, maar in juni ging het opnieuw mis tijdens een politieverhoor. Ze maakte een dronken indruk en is nu dus geschorst. Het kunstwerk Groei van kunstenaar Piet Killaars, in Weert beter bekend als De Uien, is gestolen. Het kunstwerk lag op de gemeentewerf en zou na een schoonmaakbeurt worden herplaatst achter de basisschool aan De Bron. Jarenlang was Groei een gezichtsbepalend kunstwerk op de markt in Weert en later verhuisde het naar het huidige kasteelpark. Maar nu is het spoorloos verdwenen. Groei bestaat uit grote elementen van brons en staal. En uit camerabeelden blijkt dat het kunstwerk in de nacht van 16 op 17 augustus van de gemeentewerf is meegenomen. De gemeente Weert heeft aangifte gedaan van diefstal bij de politie. En dat de diefstal nu pas bekend is gemaakt, komt volgens Dirk Kusters doordat eerst aangifte moet worden gedaan. Kusters is de woordvoerder van burgemeester Raymond Vlekker. Over de manier waarop het kunstwerk is gestolen, dat wil de gemeente nu nog niet zeggen. Uiteraard is het terrein beveiligd, zeggen ze, maar in overleg met de politie kunnen we daar nu nog niks over zeggen. En een Hongaarse voortvluchtige is woensdag opgepakt in Sittard. Hij is in Hongarije veroordeeld voor het uitbuiten van zijn minderjarige vriendin, waarbij sprake was van prostitutie en voor handel van verdovende middelen. De 31-jarige Hongaar liep tegen de lamp tijdens een rit op een scooter. Agenten hielden hem namelijk staande voor een controle. De politie ontdekte dat de kentekenplaten niet bij de scooter hoorden en daarna controleerden de agenten de bestuurder. Het bleek om een man te gaan die in Hongarije gesignaleerd stond. De Hongaarse rechtbank veroordeelde de man ongeveer een jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht en was hij ondergedoken in Nederland. Nu is hij aangehouden en zal hij worden overgedragen aan de Hongaarse autoriteiten. Tot zover de Q-update. Zo hou ik je op de hoogte van het nieuws uit de provincie Limburg. Nu eens even kijken hoe het bij jou gaat. WhatsAppjes en welkom via 06-33-345-345. Daar krijg ik een hele goede morgen aan alle collega's van Mariva. Een fijne dag gewenst van de enige echte professionele topcoach, de Bolle van Mariva Heerlen. Ik krijg ook nog een audio-appje binnen.

0: that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, Q Music Limburg. Goedemorgen, Guido hier. Met zometeen een lekkere classic van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Ook Pink komt eraan, net als Jonas Blue.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Met muziek van Pink en ook Jonas Blue naar het nieuws van 8:30.
5: Goedemorgen. In Overasselt zijn na de schietpartij daar meerdere mensen bedreigd. Dat meldt Omroep Gelderland. Bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Hij was het doelwit van de schietpartij eerder deze week in Overasselt. Verder is er nog veel onduidelijk. Wel weten we dat er een grote ruzie in de drugswereld zou zijn. We gaan er alles aan doen om een gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Dat zegt de landbouwminister. Gisteravond werd bekend dat de stikstofplannen van het kabinet enorm helpen, maar het is nog niet genoeg. Uit een rapport blijkt dat een krimp van de veestapel toch nodig is. Boerenorganisatie LTO noemt dat onbespreekbaar. Het dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen. Afgelopen weekend zonk er een veerboot. Van 10 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat aantal loopt mogelijk nog op. 18 mensen worden nog vermist. En een echt Rotterdams icoon is vandaag jarig, de Erasmusbrug. Vandaag, 30 jaar geleden, werd hij geopend en dat klonk toen zo.
6: Rotterdam heeft gekozen en betaald voor schoonheid. Er is een knik gekomen in de skyline van Rotterdam.
5: Een groot verjaardagsfeest, dat is er vandaag niet. Dan nog het weer van Buienradar, een grijze dag. Nu vooral in het noorden regen, straks ook in het zuidoosten. Het wordt vandaag 18 tot 25 graden.
7: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg.
4: Goedemorgen, Guido hier. Zometeen Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. En ook Jonas Blue, Edge of Desire. Naar Pink. Q-music.

0: Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Happy Friday, goedemorgen. Het is Guido hier. De week zit er bijna weer op. We kunnen lekker van het weekend gaan genieten. Nog even één dagje doorbeuken op die werkvloer. En dan komt het helemaal goed. En parttimers die vandaag vrij zijn, tegen jullie praat ik even niet vandaag. Nee hoor, wees welkom, wees welkom. Het wordt een bewolkte dag in Limburg. Af en toe laat de zon zich zien. Het is wel drukkend warm met vanmiddag temperaturen van 23 tot 24 graden. In de loop van de middag en deels van de avond komen er vanuit het noordwesten wel wat buien aan. Mogelijk met wat onweer. En op dit moment in Echt Susteren.
2: Goedemorgen, Q.
0: Goedemorgen, is het 18 graden. Ik heb zo de Q-update voor je met het nieuws uit de provincie Limburg. En daarna ga je zo horen dat een advocaat uit Maastricht geschorst is vanwege drankmisbruik tijdens haar werk.

politieachtervolging door Limburg eindigde in België. En dat Venlonaren nauwelijks vuurwerk inleveren bij het inleverpunt. Want je gaat dat toch niet gratis weggeven? Zometeen het hele verhaal. En ook Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Naar Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Back you.

Kingdom of Fear, Q Music Limburg. Met muziek van Roxy Dekker, Bare Minimum, na de Q-update. Met het nieuws uit de provincie Limburg. Een advocaat uit Maastricht mag haar werk voorlopig niet meer uitvoeren vanwege drankmisbruik. Dat heeft de Raad van Discipline bepaald. De vrouw was meerdere keren onder invloed van alcohol terwijl ze aan het werk was. En de raadsvrouw in kwestie heeft een eenmanszaak in Maastricht. Doet vooral strafzaken. In juni 2024 werd ze al eens aangehouden wegens rijden onder invloed. En in maart van dit jaar verscheen ze te laat en onder invloed van alcohol op een hoorzitting. Terwijl ze een minderjarige cliënt bij moest staan. Ze werd erop aangesproken en beloofde beterschap, maar in juni ging het weer mis. Dit keer tijdens een politieverhoor. Ze maakte een dronken indruk en de mensen met wie ze sprak gaven aan dat ze het vermoeden hadden dat de vrouw had gedronken. Ze gaf dit ook toe en nu is ze geschorst voor de komende tijd door de raad. Een achtervolging van een Duitse personenauto door Limburg is afgelopen week geëindigd in het Belgische Maasmechelen. Agenten van grensoverschrijdend politieteam zagen rond 2:15 s'nachts een Duitse personenauto rijden over de A76 ter hoogte van Spouwbeek. Ter hoogte van Geleen gaven ze de bestuurder een volgteken, maar de bestuurder negeerde dit en ging er met hoge snelheid vandoor. De bestuurder reed vervolgens richting de Belgische grens en passeerde die. Met toestemming van de Nederlandse en Belgische meldkamer zetten de collega's de achtervolging voort op Belgisch grondgebied. Daarbij werden snelheden tot ongeveer 250 km per uur bereikt. In de omgeving van Maasmechelen reed de bestuurder meerdere rondjes en zette uiteindelijk zijn voertuig aan de kant en vluchtte te voet verder. Marechaussees wisten hem kort daarna te overmeesteren en de Belgische politie kwam vervolgens ter plaatse en nam de verdachte over. Tegen de bestuurder werden meerdere processen verbaal opgemaakt. Ja, en wie had gedacht dat op de eerste dag van het inleveren van vuurwerk mensen met een grote zak zouden aankomen om die in te leveren? Komt bedrogen uit. Ja, het bleef opvallend rustig bij het inleverpunt op het Venloze industrieterrein. Sterker nog, in de tijd dat er een verslaggever aanwezig was, meldde zich niemand om vuurwerk in te leveren. Later werden alsnog een paar doosjes gebracht. En dat vinden de meeste Venlonaren niet echt verwonderlijk. Want als je vuurwerk koopt om op voorraad te hebben, ga je dat nu zeker niet inleveren. Laat een Venlonaar weten. En daarbij zitten we hier kort bij de grens en halen ze straks gewoon weer vuurwerk in Duitsland. Dus ik ben benieuwd of die vuurwerkinleveractie nog gaat werken. Tot zover de Q-update, zo hou ik je op de hoogte van het nieuws uit de provincie Limburg. Zometeen Lucas en Steve, Oaks en James, Love and Hold. Verder kans op 10 gratis

0: Ja, ik heb ze nog. 10 gratis bioscooptickets voor Forex City Film Arena geef ik straks weer weg. Je moet daarvoor een filmhit herkennen. En vooral uit welke film hij komt, stuur je het goede antwoord in via een WhatsAppje naar 06-33-345-345. Maak je kans op die 10 tickets. De opgave hoor je straks en ook muziek van Somjeu.
1: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen. 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram. 1 plus 1 gratis. En Hak. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Switch en score. ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Q-Music Limburg, nieuws.
2: Goedemorgen. Er zijn meerdere mensen bedreigd na de schietpartij van eerder deze week in Overasselt. Dat meldt Omroep Gelderland. Bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Hij was het doelwit van de schietpartij. Zijn huis in Overasselt is nu voor een jaar gesloten. Toch had deze vrouw bij de NOS op meer gehoopt.
3: Voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt. En ik heb het idee dat iedereen gewoon maar terug blijft komen.
2: Er zou een grote ruzie zijn in de drugswereld over een verdwenen lading cocaïne. Dan naar Politiek Den Haag. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro bij de verkiezing van de Eerste Kamer. Dat meldt de partij zelf. Hamer was eerder lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Volgend jaar dan wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen. In Nepal zijn dik een week na de grote overstromingen twee mensen levend uit een tunnel gered, melden autoriteiten in het land. Het reddingswerk bij die tunnel is er in volle gang. In dezelfde tunnel zouden nog bijna 40 anderen vastzitten. En Formule 1, er is een nieuw raceweekend dat bijna gaat beginnen. Er wordt gereden in Italië op het circuit van Monza. Dat is niet het favoriete circuit van Max Verstappen.
4: Ik probeer er gewoon het beste van te maken. Al is het niet wat ik leuk vind, maar ja, kan ik op de bank zitten. Maar daar schiet ik ook niks. Ja, het is wel leuk om natuurlijk met die kleine te zijn. Maar ik vind racen natuurlijk altijd nog wel leuk.
2: Was te horen bij Viaplay. Om 12:30 is straks de eerste vrije training. De race is zondag om 3:00. En dan het weer van Buienradar. Een grijze dag, nu vooral in het noorden regen, straks ook in het zuidoosten. Het wordt 18 tot 25 graden.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
7: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cinefest. Een initiatief van Forok City Film Arena Roermond en Sittard. En Forum Sittard.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg.
10: Hey, goedemorgen. Het is Guido hier met zometeen 10 gratis filmtickets. En ook muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Nou, som jeu.

een combi om te maken. Martin Garrix en Ed Sheeran, gegarandeerd succes met Repeat It. Goedemorgen, het is Q-Music Limburg. Guido hier, bijna weekend. Lekker! En zo op de valreep van het weekend heb ik nog 10 bioscooptickets voor je liggen. 10 vrijkaarten voor Forex City Film Arena. Dus wil je gratis naar de film en eigenlijk je hele voetbalelftal meenemen? Dan kan dat. Luister even goed, want ik heb een fragment voor je uit een filmhit. En de vraag is, bij welke film hoort dit liedje? Als je het weet, stuur het antwoord in via een WhatsAppje naar 06-33-345-345. Luister goed.

je enig idee? Denk het wel. Stuur het antwoord dan in via WhatsAppje 06-33-345-345. Bij welke film hoorde Adele en Skyfall?

0: Fever Dream bij Q Music Limburg. Ach, en met z'n tienen naar de film. Niks leukers dan dat, of wel, Danielle?
1: Nee, zeker niet. Het lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, heel goed. Maar wie ga je dan allemaal meenemen? Want ik vind 10 tickets wel echt veel.
1: Ja, zeker. Nou, mijn dochter. En die mag wat vriendinnetjes meenemen. Mijn man gaat gezellig mee. Dus dat komt helemaal goed.
0: Oh ja. Ja, dan is die zaal zo gevuld. Ja, ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Jij hoorde net de filmhit die ik liet horen. Een klein stukje ervan. En de vraag is natuurlijk, bij welke film hoort hij? Dit is het liedje waar het om gaat. Het

0: Adele.
1: Ja, het is natuurlijk een hele moeilijke, maar ik denk bij de James Bond film Skyfall.
2: Het zat misschien al een beetje in de naam, hè?
1: Ja, een beetje, ja.
0: Een klein beetje, maar het is inderdaad goed. Gefeliciteerd, Danielle. Jij wint 10 vrijkaarten voor Forex City Film Arena.
1: Leuk.
0: Dus heel veel plezier met je man, je dochter en alle vriendinnen, de hele klas van je dochter.
1: dankjewel.
0: Maak er een mooie bioscoopuitje van en alvast een heel mooi weekend, hè?
1: Dankjewel, hetzelfde.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: Adela, eend in LA.

0: Danza Kuduro hoor je zo in het Foutuur.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Cinefest. Een initiatief van Forok City Film Arena Roermond en Sittard. En Forum Sittard.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Zo.
11: Oh, wat een geld.
12: 50.000.
13: Godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we van weer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm.
19: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan.
12: Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: operatie die was van mij, hè?
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes!
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
2: Coco.
3: De Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Q-Music Limburg.
12: Goedemorgen. Het wordt een drukke dag voor de rechter in Oost-Nederland. De verdachten die werden opgepakt na de veelbesproken schietpartij in Overasselt worden vandaag voorgeleid. Ze komen voor de rechter en horen of ze langer vast blijven zitten. In totaal werden 34 mensen opgepakt. Op allerlei plekken in het land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Is een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die zijn door het kabinet uitgesteld, maar daar laat vakbond FNV het niet bij zitten, zeggen ze bij RTL.
13: Onze eis is om de volledige bezuinigingsplannen van tafel te halen. Zolang die op tafel liggen of deels op tafel liggen, zullen wij actie voeren en de druk blijven opvoeren. Want deze plannen deugen niet, vandaag niet, morgen niet, volgend jaar ook niet.
12: Woensdag dan is er ook een grote OV-staking. Dan naar Frankrijk. Tijdens de hittegolf daar deze zomer zijn veel meer mensen overleden dan gedacht, zegt een Franse minister. Frankrijk heeft de heetste zomer sinds het begin van de metingen achter de rug. 7000 mensen zijn er tijdens de hittegolf overleden. En hij is ongelooflijk blij, tennister Botik van der Zandschulp. Vannacht wist hij te stunten. Hij schakelde Alex de Minaur uit, de nummer 7 van de wereld. Maar hij wil meer, zei hij bij Eurosport.
14: Ongelooflijk blij dat ik het hier wel doe en op naar meer. Ik heb geen idee wat er verder in mijn schema zit. Ja, ik denk als ik goed tennis speel, dat ik zeker tegen veel jongens een kans heb.
12: Van der Zandschulp moet in de volgende ronde tegen een Belg. Dan het weer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
15: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
16: Welcome to the one and only, the original.
15: Dit is
17: het Foute Uur.
15: Non-stop.
16: Q Music is proud.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Sportlife. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
13: Coco.
12: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Oh.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
7: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
8: Yes!
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra proteïne-yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra proteïne-yoghurt. Probeer nu.

0: unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
14: Voor die 2

0: Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
4: Goedemorgen. Onderzoek in Eerbeek in Gelderland. In een huis daar is vanochtend het lichaam van een minderjarige gevonden. Dat meldt de politie. Iemand anders, die ook in dat huis was, is opgepakt. Politie gaat uit van een misdrijf. In Rotterdam is een grote bouwsteiger ingestort. Gebeurde vanochtend. De steiger stond rond een flat. Door de wind zijn de bovenste 3 etages ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De omgeving is afgezet. In Overasselt is straks een bijeenkomst na de veelbesproken schietpartij van deze week. Inwoners kunnen er praten over hun zorgen. Veel van hen zijn nog altijd geschrokken, horen we bij RTL.
5: Ik vind het wel heel erg wat voor een impact het heeft op de bewoners hier.
6: Je schrikt er wel van. En denk dat zo'n klein dorpje. Het is altijd ergens anders. En nou is het hier.
4: Na de schietpartij werden 34 mensen opgepakt. Zij horen vandaag of ze langer blijven vastzitten. En in je joggingbroek of in je trainingspak naar school gaan, dat mag niet meer op een middelbare school in Gouda, meldt het AD. School heeft namelijk de regels aangescherpt. Ze vinden namelijk dat leerlingen zich passend moeten kleden, net zoals dat op de werkvloer wordt verwacht. Ook crop tops en slippers mogen niet meer. En dan het weer van Buienradar. Een grijze en natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
6: Vodafone. Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smin. Boost yourself.
12: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Sportlife. Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
18: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
18: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena... In the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl. Q.
1: Music.
3: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Lach het inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Get ready for the OG. All y'all
5: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Q Music Limburg Nieuws. 12 uur.
7: Goedemiddag. Onderzoek in Eerbeek in Gelderland. In een huis daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. Iemand anders die ook in het huis was, is opgepakt. Het gaat allebei om bewoners van het huis, zegt de politie. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Bijna alle verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt zijn voorgeleid bij de rechtbank. Ze worden allemaal verdacht van moord en of doodslag. 2 zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Het schietincident in Overasselt werd een bewaker vermoord. 2 agenten raakten gewond. McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten. En dat mag niet meer omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. En dan Formule 1. Een nieuw raceweekend begint bijna. Over een half uur begint de eerste vrije training. Er wordt gereden in Italië op het circuit van Monza. De race is zondag om 3 uur. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Een grijze en natte dag bij 18 tot 25 graden. Morgen ook buien en af en toe een zonnetje.
8: Vandaag even lekker shoppen. Zonder stress? Kom dan naar Retail Park Roermond. Alles wat je zoekt, op één plek. Makkelijk bereikbaar en altijd gratis parkeren.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
10: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
12: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
9: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
15: Coco.
14: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599.
11: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
1: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
2: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR! Voordeel markt! FOMAR!
10: Voordeel markt! Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op Essent.nl/advies.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it!

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nieuws 1 uur.
6: Goedemiddag. In Zwaag in Noord-Holland is een persoon overleden op een bedrijventerrein. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ging vreselijk mis nadat ze in contact kwamen met een gevaarlijke stof. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Het terrein is afgezet. Alle verdachten van de schietpartij in Overasselt zijn bij de rechter geweest. Bijna allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. Het grootste deel van hen komt uit Frankrijk en Nederland, meldt justitie. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven. In Rotterdam is een grote bouwsteiger ingestort. Het gebeurde vanmorgen. De steiger stond rond een flat. Door de wind zijn de bovenste 3 etages ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De omgeving is afgezet. En dan een opmerkelijk verhaal uit Taiwan. Een man betrapte zijn vrouw op overspel via de camera van zijn robotstofzuiger, schrijft het AD. Hij zag hoe ze met een andere man in bed lag en stapte naar de rechter voor een flinke schadevergoeding. Maar zijn vrouw sloeg terug. Hij had haar privacy geschonden en daar ging de rechter in mee. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privédingen. De man moet 5 maanden zitten en €4200 boete betalen. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. En dat bij 18 tot 25 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Ontvang je een toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena... In the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
17: Q Music.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
3: Glashelder. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Hallo! Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: Goedemiddag. In Zwaag in Noord-Holland is een persoon overleden op een bedrijventerrein. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ging vreselijk mis nadat ze in contact kwamen met een gevaarlijke stof. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Het terrein is afgezet. Alle verdachten van de schietpartijen over Asselt zijn bij de rechter geweest. Bijna allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. Het grootste deel van hen komt uit Frankrijk en Nederland, meldt justitie. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven. In Rotterdam is een grote bouwsteiger ingestort. Het gebeurde vanmorgen. De steiger stond rond een flat. Door de wind zijn de bovenste drie etages ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De omgeving is afgezet. En dan een opmerkelijk verhaal uit Taiwan. Een man betrapte zijn vrouw op overspel via de camera van zijn robotstofzuiger, schrijft het AD. Hij zag hoe ze met een andere man in bed lag en stapte naar de rechter voor een flinke schadevergoeding. Maar zijn vrouw sloeg terug. Hij had haar privacy geschonden en daar ging de rechter in mee. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privédingen. De man moet 5 maanden zitten en €4.200 boete betalen. En dan nog het weekend weer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. En dat bij 18 tot 25 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
1: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition... Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu haal hè, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Goedemiddag. Alle verdachten van de schietpartij in Overasselt zijn bij de rechter geweest. Bijna allemaal worden ze van hetzelfde verdacht, moord en of doodslag. Justitie legt uit waarom bij de NOS.
19: Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling, waarvan later blijkt dat dat niet kan worden hardgemaakt.
18: Het grootste deel van hen komt uit Frankrijk en Nederland, meldt justitie. In Overasselt begint over een uur een bijeenkomst. Bezorgde inwoners met vragen kunnen daar terecht. Premier Jette gaat aangifte doen van het lekken van delen van de begroting eerder deze week. Dat doe ik altijd als er iets uitlekt, zegt hij. Maar Jette zei ook te beseffen dat zo'n aangifte vaak weinig oplevert. Jette wil met de Kamer afspraken maken over stukken die onder embargo worden gegeven. Dan naar Frankrijk. Tijdens de hittegolf daar deze zomer zijn veel meer mensen overleden dan gedacht, zegt een Franse minister. Frankrijk heeft de heetste zomer sinds het begin van de metingen achter de rug. 7000 mensen zijn er tijdens de hittegolf overleden. En in je joggingsbroek of in je hele trainingspak naar school gaan, dat mag niet meer op een middelbare school in Gouda, meldt het AD. De school heeft de regels aangescherpt. Ze vinden namelijk dat leerlingen zich passend moeten kleden, net zoals dat later op de werkvloer wordt verwacht. Ook croptops en slippers mogen niet meer. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het is 18 tot 25 graden. Morgen ook buien, heel af en toe een zonnetje.
16: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
20: Een goede nacht maakt je dag beter. Bij Retail Park Roermond vind je Swiss Sense, Beter Bed en Haco Wonen en Slapen. Comfort dat bij je past.
21: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
22: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
21: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
23: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
16: De enige die telt.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
24: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
26: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena... In the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: De energietransitie is onmogelijk.
0: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Q-Music Limburg Nieuws.
4: Goedemiddag. In Overasselt begint een bijeenkomst voor inwoners. Na de veelbesproken schietpartij deze week zijn er nog veel vragen. Op 2 na zitten alle verdachten nog vast. Ze worden verdacht van moord en of doodslag. Justitie weet meer over hun identiteit bij de NOS.
5: Er zijn 2 minderjarigen die vandaag zijn voorgeleid, 16 en 17 jaar. De rest is tussen de 18 en de 32 jaar oud. Grote groep Fransen, grote groep Nederlanders. En dan zijn er nog een Belg, Algerijn, Libiër en een Oekraïner.
4: Omroep Gelderland meldt dat in Overasselt nu ook een tweede woning is gesloten. Daar werd in de nacht van de schietpartij de voordeur weggeblazen. Dan naar Zwaag in Noord-Holland. Het bedrijventerrein waar een dode en zwaar gewonde vielen door een chemische stof is weer vrijgegeven. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Onderzocht wordt of het ongeluk iemands schuld was. McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten. En dat mag niet meer omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. En Formule 1 in het snikhete Monza, Italië, wordt de 2e vrije training gereden. Charles Leclerc van Ferrari pakte de snelste tijd in de eerste training. Max Verstappen rijdt ook weer mee. Hij sloeg de eerste vrije training over om een jonge, minder ervaren coureur een kans te geven. Formule 1-teams moeten dat 4 keer per seizoen doen. De race is zondag om 3 uur. En dan nog het weekendweer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag bij 18 tot 25 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje. Iets warmer dan vandaag.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
9: Sportlife. Sportlife.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
12: Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf 702 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
20: Fomar, voordeelmarkt!
21: Fomar, voordeelmarkt!
22: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor 990 euro. Swiss Sense.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Wie was je aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon 1 factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis.
19: Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Q-Music Limburg Nieuws. 5 uur.
4: Goedemiddag. Verslagenheid in Eerbeek in Gelderland. In een woning daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Deze bewoner schrok wakker van sirenes, hoort de NOS.
5: Een hoor je later dat een kindje is overleden. Kippenvel krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. Ja, dat is gewoon niet te doen.
4: De burgemeester waar het dorp onder valt zegt diep geraakt te zijn. En ook op de school waar de jongen zat is de schok enorm. De moeder van het gezin zou zijn opgepakt. Premier Jette heeft gereageerd op de zaak Overasselt. Op zijn wekelijkse perspraatje noemt hij het een serieus probleem.
6: Het is niet meer iets unieks. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. En dat is denk ik wel uniek voor Nederland. En dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
4: In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Tot 7 uur vanavond kunnen inwoners praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Dan naar Frankrijk. Tijdens de hittegolf daar deze zomer zijn veel meer mensen overleden dan gedacht. Dat zegt een Franse minister. Frankrijk heeft de heetste zomer sinds het begin van de metingen achter de rug. 7000 mensen zijn er tijdens de hittegolf overleden. Dan een opmerkelijk verhaal uit Taiwan. Een man betrapte zijn vrouw op overspel via de camera van zijn robotstofzuiger. Dat schrijft het AD. Hij zag hoe ze met een andere man in bed lag en stapte naar de rechter voor een flinke schadevergoeding. Maar zijn vrouw sloeg terug. Hij had haar privacy geschonden. En daar ging de rechter in mee. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privédingen. En de man moet 5 maanden zitten en 4200 euro boete betalen. Dan nog het weekendweer van Buienradar. Nu nog grijs en nat. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 14 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje, dan een graad of 20.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
8: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen. Come on,

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: In the picture.
6: 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena.
5: In the picture.
6: Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: FOMAR, voordeelmarkt.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
10: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hapgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon IMEA en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.

0: avond. Steeds meer mensen komen langs bij de speciale bijeenkomst in Overasselt. Inwoners kunnen daar praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. De bijeenkomst gaat over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Alle 32 verdachten die vandaag voor de rechter moesten komen, blijven voorlopig vastzitten. De burgemeester van het Gelderse Eerbeek is diep geraakt na de dood van een 12-jarige jongen. Zijn lichaam werd vanmorgen gevonden in een woning en de politie denkt aan een misdrijf. Deze bewoner schrok wakker van sirenes, hoort de NOS.
1: Dan hoor je later dat een kindje is overleden. Kippenvel krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. Ja, dat is gewoon niet te doen.
0: Ook op de school waar de jongen zat is de schok enorm. De moeder van het gezin zou zijn opgepakt als verdachte. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich niets aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat gaan er elke werkdag nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli en overtreders krijgen €500 boete. En even lopen door het bos of over het strand, dan doet best veel mensen. Nou, vanochtend koos een man een andere route. Hij besloot op zijn gemakje te gaan wandelen over de vluchtstrook van snelweg A12 bij Ede. Dat meldde Gelderlander. En waarom hij dat deed is niet bekend. De politie heeft de man veilig van de weg gehaald. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Later zijn er zon en wolken bij 20 graden.
2: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.

0: inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Plus.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Welcome to the one and only, the original.
8: Dit is
9: het Foute Uur.
8: Non-stop.
7: Q Music is proud.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
13: Nu houden, dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
14: Fans van Voodoo.
12: Aldi.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
19: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
24: Goedenavond. Het kabinet wil dat er een stuk meer inleverpunten komen voor statiegeld. Nu zitten die vooral bij de supermarkt. Maar je moet straks ook wat kunnen inleveren bij de HEMA, de Action, de bouwmarkt of de bioscoop. Ja, het doel is om 90% van de statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen. Maar dat doel wordt maar niet gehaald. Alle verdachten die zijn opgepakt voor het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies de beveiliger heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. Er zijn ook nog 9 huizen doorzocht. Waar is niet bekend. Het houdt maar niet op met de inbraken in brandweerkazernes. Dit keer is het raak in Almere en in Houten. En bij die laatste plek zijn er ook echt spullen meegenomen. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap van de brandweer gestolen. Criminelen gebruiken dat om in te breken. En behoorlijk dorstige dieven in Engeland. Criminelen reden daar weg met 2 vrachtwagens met in totaal 800 vaten Guinness bier. De politie denkt dat de chauffeurs 2 mannen waren, maar het onderzoek loopt nog. De schade is enorm. De gestolen Guinness wordt geschat op ruim 130.000 euro. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. Morgen in het noorden is een paar buien. Later zijn er zon en wolken bij 20 graden.
25: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
19: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal.
10: Maak elk moment mooi. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
3: Koekoek. Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena. In the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000. Wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Q-Music Limburg, nieuws. 8 uur.
14: Goedenavond. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij wordt verdacht van onder meer bedreiging en stalking.
4: RTL Boulevard sprak Badr-Hari vlak nadat hij werd vrijgelaten. Daarin vertelt hij wat er speelt.
5: Waar het op neerkomt is twee ouders die gewoon een hele verschillende manier van opvoeden hebben. En ja, dat botst. En hoe vervelend het ook is. En dat was het eigenlijk.
4: Hij zei verder blij te zijn dat hij nu weer naar huis kan. Het kabinet wil dat er een stuk meer inleverpunten komen voor flesjes en blikjes met statiegeld. Nu zitten die vooral bij de supermarkt. Maar hij moet straks ook wat kunnen inleveren bij de HEMA, Action, Bouwmarkt of de bioscoop. Het doel is om 90% van de statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen. Maar dat doel wordt maar niet gehaald. Het houdt maar niet op met de inbraken in brandweerkazernes. Dit keer is het raak in Almere en in Houten. En bij die laatste plek zijn er ook echt spullen meegenomen. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap van de brandweer gestolen. Criminelen gebruiken dat om in te breken. En onderzoekers maken zich zorgen om de Mount Everest. Het ijs op de hoogste berg ter wereld smelt steeds sneller. Klimaatverandering zou je denken, maar onderzoekers zien ook een andere grote oorzaak. Eén met een luchtje. Namelijk bergbeklimmers die op de berg plassen. Het gaat per dag om zo'n 6000 liter urine en vaak doen ze dat direct op het ijs. Alleen al door het plassen smelten zo'n 150.000 kilo ijs per seizoen. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
20: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
21: Kun jij wel wat sportiviteit in je leven gebruiken? Bij Retail Park Roermond vind je alles om jouw sportieve ambities een boost te geven. Van comfortabele sportkleding tot robuuste outdoorartikelen. Zo wordt sporten nog leuker.
22: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
23: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
24: Non-stop hits.
25: Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music. Q-Music.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
8: Terstal. Maak elk moment mooi.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja.
11: Is het echt serieus?
10: Zo.
11: Oh, wat een geld.
10: 50.000. Godverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
16: Nu bij Dirk, zilverkruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
19: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
22: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: do.
1: Lever je vuurwerk in.nl.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Mama! Mama!
20: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
19: Mama, een kleurplaat!
20: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Nog 309.000.
22: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Mama!
22: Kijk nou, je zit naast papa.
20: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
26: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
27: Goedenavond. Het waren hele goede gesprekken, dat zei de burgemeester van het Gelderse Overasselt over een speciale bijeenkomst in het dorp. Bewoners konden vanavond praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Het ging over de dodelijke schietpartijen en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Kickbokser Badr Hari is na 3 dagen cel voorlopig weer vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Badr Hari wordt verdacht van onder meer bedreiging en stalking van zijn ex. RTL Boulevard sprak hem vlak nadat hij werd vrijgelaten.
0: Waar het op neerkomt is twee ouders die gewoon een hele verschillende manier van opvoeden hebben. En ja, dat botst. En hoe vervelend het ook is. En dat was het eigenlijk.
27: Hij zei verder blij te zijn dat hij nu weer naar huis kan. In het Zuid-Hollandse Portugal heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in containers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat de flessen werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn opgepakt. En nogal angstige momenten voor 4 Zwitserse toeristen in Tanzania. Ze waren daar op safari, maar de bestuurder van de safari jeep crashte bij een rivier met krokodillen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het liep allemaal met een sisser af. De groep wist snel een andere jeep te bereiken. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. En morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
1: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
26: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
12: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
2: 18 plus, speel bewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
19: Zo.
20: Wat een geld.
19: 18.000.
21: Wat verdikken me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Music.
24: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Joe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Q-Music Limburg.
17: Goedenavond. Bij het bedrijfsongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede persoon omgekomen. Vanochtend ging het mis op een bedrijventerrein. De twee werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met een gevaarlijke stof. Volgens de Telegraaf ontstond er een chemische reactie tijdens reinigingswerkzaamheden. Premier Jette heeft gereageerd op de zaak Overasselt. Op zijn wekelijkse perspraatje noemt hij het een serieus probleem.
18: Het is niet meer iets unieks. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. Escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
17: In Overasselt was vanavond een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Volgens de burgemeester van het dorp werden daar goede gesprekken gevoerd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de cel. De man wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren celstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. En tot slot naar Engeland. Daar zijn criminelen er vandoor gegaan met 2 vrachtwagens vol Guinness-bier. In totaal werden zo'n 800 vaten Guinness gestolen. Volgens de politie zouden 2 mannen erbij betrokken zijn, maar het onderzoek is nog bezig. De waarde van het gestolen bier wordt geschat op ruim €130.000. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Wie was je aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
20: Hit it!
10: Voor die

0: Bewust 18 plus.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, gourmet gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
11: Spotlight. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
13: Goedenavond. Veel kiezers zijn ontevreden over het kabinet. Nu Prinsjesdag voor de deur staat, is er nieuw onderzoek gedaan door Ipsos. Slechts 18% is te spreken over het huidige beleid. Dat is het laagste punt sinds Rob Jetten aantrad als premier. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. Een tweede dode in het Noord-Hollandse Zwaag. Het gaat om een werknemer van een coatingbedrijf. Vanochtend overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in contact met een gevaarlijke stof. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Militairen in ons land slaan alarm. Ze kunnen hier namelijk niet goed oefenen met drones, schrijft het AD. Ze mogen ze geen drones tegen elkaar laten botsen, mogen ze geen normale burgers filmen en militairen moeten altijd zicht op de drones houden. Het oefenen zou daardoor nu niet realistisch zijn. En even lopen door het bos of over het strand, dat doen best veel mensen. Maar vanochtend koos een man in Ede een andere route. Hij besloot volgens de Gelderlander op zijn gemakje te gaan wandelen over de vluchtstrook van snelweg A12. En waarom hij dat deed, dat is niet bekend. De politie heeft de man veilig van de weg gehaald. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

with you. What?

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Bewust 18 plus.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Goedenacht. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijven 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in Talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpandde. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Goedenacht. Het Nederlandse schilderij Damesportret, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd geroofd, wordt teruggegeven aan de nabestaanden van de oorspronkelijke eigenaar. Het doek werd teruggevonden in Argentinië nadat een AD-verslaggever het herkende op foto's. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen van het kunstwerk. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar dodelijke ongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Twee werknemers kwamen om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een gevaarlijke chemische stof. Het is niet bekend om welke stof het gaat, alleen dat het geen gevaar opleverde voor de omgeving. De meeste kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette. Nog geen 20% is te spreken over het beleid. Dat was sinds het aantreden van Jette nog nooit zo weinig, blijkt uit een Ipsos-enquête. Vooral de stroeve begrotingsonderhandelingen van de afgelopen weken zorgden ervoor dat het vertrouwen daalt. En Donald Trump is opnieuw teruggefloten door een rechter. Hij mag geen strengere regels invoeren voor poststemmen. In de nieuwe regels zouden enveloppen onder andere voorzien moeten worden van speciale streepjescodes. Tegenstanders vrezen dat kiezers hierdoor hun stemrecht kwijtraken en zeggen dat de regels in strijd zijn met de grondwet. Het is rond de 15 graden en op de meeste plaatsen droog. Morgen begint met een mix van zon en wolken. In het noorden kan wat regen vallen. Later geregeld zon met 18 tot